0: Eins van nummer goed.
1: Dat is van de vouwen. Aan 3 minuten.
2: Wil dan wel die 3 goeden heren voor radioactief te luisteren. Abi, dan pas je wel ganz goed op. Vielleicht goed radioactief 106.5, natuurlijk die beste mix. Dan natuurlijk ook die beste muziek. Abi, kan je dan niet zien die beste moderatoren. Radioactief 106.5 erfüllt dich auch ihre Musikswunsch. Radioaktiv, R-Radio. Rund um Dauer, 24 auf 24, rund um Fuch, 70 auf 7. Radioaktiv 106.5, das sind wir. Hi, Tierschmerz.

0: De radiosprogram op Radioactief. Radioactief charts. Al samsten voor 5 bis 7, am dünstes voor 4 bis 6.
1: Bei Radioactief.
0: An 80s corner.
2: Radioactive, quanto mais ouvimos, mais gostamos.
3: Quero beber, quero cantar, quero cantar, quero beber.
0: Meu Ofislung geht nicht.
4: Radioactive, Radiosender für den Osten. Radioactive, auf 106,5.